een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eilen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet.